En dit was die openingsdeel uit Charpentier se Magnificat. Jy luister na Musiekbonbons hier op RSG. Hier is Kirill Rodin en Nikolai Grigorov met 'n deel uit J.S. Bach se sonate in D-majeur BWV 1028.

Leslie Howard het Granger se Gay But Wistful uitgevoer. Vervolgens twee dele uit Victor Herbert se pen, Kiss Me Again en The Irish Have a Great Day. Lauren Marzel, Lady Pittsburgh Symphony Orchestra.

En ons het geluister na twee kort werkies van Herbert, Kiss Me Again en The Irish Have a Great Day. Dit dan Laura Cortia is die solis in die uitvoering van die tema uit In the Mood for Love van Shigeru Umebayashi.

And that was the Tema van Umeboyashi, Sir In the Mood for Love, en nou weer cello muziek. Dit is die slot deel uit Boccherini se cello concert nummer 2 in A major. Emil Klein is die solist en ook die dirigent van die Hamburgse soliste.

Dis stem van Kathleen Battle met eers Purcell se What Can We Poor Females Do? En toe het ek sommer bygevoeg Music for a While. Nou hierdie deel uit Mendelssohn se Oedipus, musiek wat hy gekomponeer het vir die opvoering van Sophocles se gelyknamige werk.

En dit was die slotdeel uit Charpentier se Magnificat. Ons sluit musiek van ons af met die Mistletoe Dance uit Sullivan se Victoria and Merry England. En mooi bly verder.

0: en jy het al die moeite gedoen, en hier is ons vandag. Môre en baie welkom, Sissel Uys, die benoemer van Heidelberg.
1: Môre, Staf, môre Renske, môre Blein. Ja. Wat een voorreg is het om vir RSG hier te hee. Dankzij natuurlijk julle borge, verseker in ATKV. Dankie vir die wonderlijke platform wat julle geskep het vir ons as mense van die dorp om te kon inskryf. Ja, dit was vir my een groot verrassing geweest. Ek gehoor, hulle kom Heidelberg toe. Ja. Maar ek dink dit is vir ons een groot blootstelling. Die feit dat julle hier is en... Ja, ons is baie opgewonde, want is mis daarmee nog ander prijse ook ter sprake, wat ons mis nou een lekker stoot gaan gee, so.
2: Yes,
1: ja, so, ons is baie opgewonde om julle te hê, so, dankie vir die geleentheid.
2: En ons gaan binnenkort een bietjie oor die prijse praat, maar saam met Sissel kuier oom Jan Haatniek vanmorgen so saam met ons, om die ontbijttafel, ons ontbijttafel hier in die straat vanmorgen in Heidelberg. Hy is die vijfde geslag van sy familie in die distrik. En hy is een legende. Ons het gister al klaar hele paar stories gehoor. Môre oom Sissel, baie ag oom Jan, welkom hier so by ons, om ons tafel. Dankie dat jy kom kuier het hier so en welkom by die kultuurkaravaan.
3: Baie dankie, Renske. Môre
0: ons hoor jou, ja.
3: En dan so môre vir al die mense in Heidelberg.
0: Het is een beetje nader sit in die microfoon, ja, dan hoor ons jou beter.
3: Ek het herhaal, môre al die mense van Heidelberg wat hier rondom is en daar ver is. Dus, dankie dat julle hier is. En dankie, ek stem saam met Sissel. Dat is werkelijk een voorrecht vir my vanochtend.
0: Ja.
3: Om op radio te wees, te gesels. En baie dankie dat julle die tijd het gekoop het om naar ons te kom. Ons waardeer het verskriklik. En ja... Kom, ons gaan aan met die program.
0: Ja, ons gaan aan met die program, want Sissel sit nou hier so. En nu moet ons vertel, wat het gebeur en hoe het hulle gemaakt om hierdie dorp ingeskryf te kry. Want daar was een proces. Dit was nie sommer net jy, dit was die hele proces gewees. Komitee en al die dinge, wat het gebeur? Vertel vir ons daarvan.
1: Gustav, nie lang terug nie, het hier een sakekamer op die been gekom. Hmm. En daar was twee raakvatters, ek wil eindelijk vir Jennifer Bands wil ek uitsonder. Sy is een voorvatter, sy het baie passie vir hierdie dorp. Sy is, ons praat ons van inkommers, maar
0: ja, ja.
1: Ons sê sommer, wat noem hulle, in elk geval.
0: Ja.
1: So, en toe met die competitie, wat RSG geloods het ons besluit maar, wie nie, ons met die kans vat. En ek en sy het mekaar so bietjie ondersteun en die aand voor die volgende dag waar die insluitings gesluit het, sê sy, my sissel my net nie, dit sê nie, dit het ek klaar gesê, jy moet ander goed daar sê. Also, toe het ek nog maar gaan sit en, soos ek het maar skoot geword in die distrik, ek het nog maar alles wat mooi en positief is van ons distrik, het ek nog maar deurgegee en, surprise, jammer vir verseker dat ek nou een Engelse woord hier opgooi, maar,
0: lig jy nie om my.
1: Ons voorlegging het die paal gehaal en is die wat jylle nou by Heidelberg is.
2: Ja, en dit is een prestatie om my ding te kan klaar invul, want dit is omtrent 6 bladseie lang. So, wat die ding het jy alles genoem in die inskrywing wat ons moes kom sien het?
1: Okay, ek het genoem ons distrik wat lee van die prachtige lange berge in die noorde, strek tot Tennessee in die syde, waar die Breë rivier by Witstrand uitmond, en die prachtige plase, en ja, dis die hele story oor die dorp, en toe saam ons nou vraag oor julle sportkarakters, julle koskarakters, al die mense kultuur, en die goedertjies het ek nog maar ingevul, en julle gaat mis nou later met hulle ook gesels.
0: Gehoop vir die beste, nou die een ding van Heidelberg is die rugby is groot op hierdie dorp.
1: Ja, kan ek ietsie vertel?
0: Ja.
1: Hier in die vroege 60s, hier so baie ijse en wesselse Heidelberg, het die ijsspan en een wesselspan te mekaar gespeel. Nou, geruchte wil het hee, dat de predikant,
0: ja,
1: een van die wedstrijden, die scheidsrechter was, maar hy is omgekoop met een slagskap. Nou. Ek gloor is die wees, is die eises, is die dit doen.
0: Ja, natuurlijk. Het seker sy sonde gaan beleid doen.
1: Ja.
0: Oom Jan is ook hier saam met ons, en het is wonderlik om jou story te hoor, wat jy vir ons vertel het, van jou tyd op die dorp, 5 geslagte. Vertel net vir ons 'n bietjie van jou kom vandaan hier so op Heidelberg.
3: Ja, ek het gister gesê vir jou dat ek is Jan Hartnik.
0: Ja.
3: My naam is eintlik John op die ID, maar ek verkies om Jan te wees, want dit is allemaal Afrikaans en so.
0: Ja.
3: In die aard van my werk, ek het in die vroeger, rondom het ek begin by die destijds Swellendam Heidelberg Landbouw Corporatie. Vandaag is het Centraal Zuid Corporatie.
0: Ja.
3: En zo het ek die mense daar, ek ken die leden van die corporatie en die gewone cliënten. En nou, ek is afgetree. Ik ga niet mijn ouderdom verklap nie, maar ik is al 21 jaar bij die huis. So, nou, dat ken ik nou van die ijszeiken bij, die vannen wat hij noemt, vooral van mij.
0: Ja.
3: Die ijszeiken, die gulden ijs, hele kamp van hulle. Die is ook hier bij ons, een van die boeren in de stad. Pieter IJs, ons noem hem Pitakis.
0: Ja.
3: Allemaal ken van Pitakis.
0: Die Piet ook nog, ja.
3: Sy eerste vrou het van ongeluk en toe trouw later meer vrou. Maar die eerste huwelijk was daar nie seens nie. En die tweede huwelijk is daar toe een seentjie gebore en een dochter. En toe sê ek van, ek nou hoor dat het een seen is, die sê van, Pieter, jy nou weet daar toe kom, maar bring jy die baba saam. Dat ek die vierde geslag kan sien van jou oors, jou eis. Familie. Toen zei nooit, dat kan hij weer zien. Toen gaan vrij van zijn pa. Toen kom hij later weer bij mij te zeggen, nee, mijn pa zei, jij kent ons. Toen noem hij op. Toen zei ik, jouw opa was Piet Henry. Jouw pa is Pietje Wijn. Jij is Piet Takkies. Nou is toen die zinke geboren, toen hoor ik al noem man Piet Blaarkie. Nou, hij staat op trouw. Hij trouw februari maand. Toen zei Pieter maar van mij. Ja, nou moet je leven, want Piet gaat nou trouw, Pieter gaat nou trouw. En ons gaan hoop dat daar een steentje is, ook met die naam Pieter. En dan zal er die vijfde Piet wees wat ik dan sien. So ek is wonderlijk bevoorrecht, mensen vragen, maar hoe krijg je het recht? En mijn antwoord is altijd, ik is op die rechte tijd geboren. Dus hoe kom ik
0: hier. Dit is wat jy precies, ja, voor die vijf geslachten kan wees.
4: Jy was ook betrokken in straatrugby, maar jou pa was tiener, as ek recht is.
3: Mijn opa.
4: Je opa, ja.
3: Ja, die straat rugby, ons is daar in die destijdse Boosolat, het is groot geworden. En ons jong mannetjes, jong seens het later gewerk, en toe speel ons nog steeds rugby in die straat. In die harde pad, die sietpad, is grondpad. En dat het maar vreselijk gegaan. Jy telt tamelijk bruises op, wat noem je het in elk geval. En toe gebeur het so dat van die mannen wat in die straat speel, ons onder mekaar. Ons het destijds gehad onder 19 span, wat nie meer bestaan het nie. Dus ons jong ook is nou, ons gaat nou aansluit by die rugby club, maar gaan ons nou die onder 19 op die been bring. En daai jaar speel die onder 19. Toe bring hulle een beker wat hulle vergeet het, wen hulle toe. En toe wil ek nou rugby speel, maar ek wil vraag my opa, kan ek maar gaan rugby speel? Hy sê nie eens amper nie, jy bly net hier so. Ek sê, opa, maar kan nie wees nie. Ek huil. Hy sê, nee, jy gaan nergens. Maar toe werk ek maar nou al. Hy sê, jy seer krijg, wat van jou werk? En hy die mannen gaan speel, toe sê vir my maaikies, maar ek dink nie, ek sal gaan rugby kyk nie, want ek sal nie kan hou hier langs die veld nie.
0: Ja.
3: En dan ben ek een bietjie moeilik op die veld, op langs die straat gewees. Jy moet sommer maar allemaal gelijk kom vir my. Want as jy een kom, dis, ek is nie meer daar nie. Ja, een van my maaikies, ek is op pad doelijn toe. En een van my maaikies, allemaal wil van my vang en my vermossel. En hy grijp my en hy slaan my oor. En so oor kom, toe val ek so oor die doelijn met die bal, toe kyk ek so om, toe sê ek, nee man, gooi my weg van die doelijn af man. Ja. En,
0: dit is wonderlijk.
3: Toe begin ek weer op vraag toe ek weer vir opa, ek kan nie ook. Ek sê, opa, die keer gaan ek nie vraag nie, ek sê nou vir opa, ek gaan rugby speel. En die oog grijp so'n stukje hout aan by die stoof en ek haak af. Ek sê, opa, nee, ek heb my grapje gemaakt. En toe het ek nooit bericht. Maar ek moet sê, ek luister rugby by die RSG.
0: Ja.
3: Ek hou, nou, onthou, nou, ek kom van, is het Nick Nodier? Die voorste ene, en dan Gerard Bewee was onze ster.
0: Ja,
2: Spiekeries.
3: Hy het die rugby so uitgesaai, nou destijds was die radio so skaars. Ons gepraat van wireless.
0: Ja.
3: Dus dit so skaars. Hier in die dorp was een man, Willy van der Poel, uit een boekwinkeltje gehad. En die cel was daar, net die langs die hotel.
0: Ja.
3: Die radio, die dialers is die skaar daarboe, ons kom hier.
0: Rip, om te hoor.
3: Kom eens luister. Weet jy, Gerard sê dat hy rugby so levendig uit. Ons speel, elke positie kan jy volg. Ons speel tot die halftijd toe. Sinds die tweede helft begin, dat draai ek ook, my span. So levendig was die rugby uitgesaai.
0: Ja.
3: en vandag nog, ek die rugby gespeel nie, maar ek weet precies wie speel waar. Nou sê ek, van Maria, ons luister nou, die Springbok rugby, nou sê ek, maak soos ek sê, skinkwekeltje los, schiet die bal van die achterlijn, skop die bal weg, man, in die, op die nente se hande. Nou, ek moet nog naar de rugby raad schrijven, van hulle sê, die ding met hulle, ek hoef uit te halen, maar even verander.
0: Ja.
3: Laat die bal by die achterlijn kom.
0: Ah. Ja. Soek al dat. Baie dankie, dit is wonderlijke stories, want dis hoe het gaan klink. Die hele ochend hier op Heidelberg, ons is nog al die stories geworden. Sissel, baie dankie. Dat jy julle ingeskryf het, baie geluk ook. Jy weet, jy het self een prijs gewen, hè?
1: Ja.
0: Jy is baie bewust daarvan, en met wie ek wegbreek by ATK.
1: Ja, ek weet net nie wanneer hoe lankie.
0: Maar jy moet daar besluit maak, en hulle gaan het vir jou gee. Baie dankie. En ons gaan later die loop van die ochtend met die hele klomp mense hier van Heidelberg gesels. Maar van nou gaan ons eerst terug naar die atelier Vriendies Hooftrekker.
5: Jy luister na Op en Wakker regstreeks vanaf Heidelberg.
6: Regstreeks vanaf Heidelberg.
5: Vir vandagse RSG en Verseker kultuurkaravaan uitsending. Met trots geborg deur Verseker.
7: Het is nou precies 7:30 in die nuus. Die parlementaire ad hoc komitee wat beweringe van misdadigheid, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek vergader van dese week vir 4:00 volgende dag om sy voorlopige konsepverslag te finaliseer. 'N 45-jarige man is by die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem nadat meer as R800.000 se kokain in sy bagasie gevind is. En skadeberaming word vandag in die Overcome Heights informele nedersetting by Muizenberg gedoen na gister se brand wat minstens 200 mense dakloos gelaat het. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00. En nou kyk jy na sportnies, ons begin met rugby. Springbok afrigter Rassie Erasmus het 2 veranderinge aan die beginspan vir Saterdag se 4de en laaste toets van die Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks in Baltimore, Amerika aangekondig. Damien Willemse vervang die besede Cheslin Kolbe op heel agter, terwyl die skramskakel Mornay van der Berg die nommer 9 trui oor die kop sal trek. Kobus Reinagh skuif derhalwe na die bank. Cricket, die vrou Proteas het in Zimbabwe aangekom vir die eerste T20 internationale reeks tussen die twee buurlande. Die reeks bestaan uit 5 wedstrijde en begin reeds vrijdag in Bulawayo. Laura Wolfaert sal die span aanvoer wat heel wat anders daarna uitsien as die onlangse T20 wereldbekergroep wat heel wat nuwelinge ook 'n kans gaan gun. Tennis, die laaste beskikbare kwartfinaleplek in die Amerikaanse Ope se enkelspel is gevul na die ronde van 16 afhandel is. In die vroue enkelspel het China se Zhongqing Wen die 8ste keer Iga Swiatek met 7-5 en 6-3 geklop, die nie net met haar eerste afstand te domineer nie, maar ook met terughoue wenners van die voormalige wereldse nommer 1 uit te knikker. Die 50ste keer Mira Andreeva moes hard veg om Potapova in 3 stelle te klop, Coco Gauff die 4de keer het vir Iva Djokovic in skoonstelle uitgeskakel, terwyl die 2de keer Elena Rybakina die 2-malige Amerikaanse Ope kampioen Naomi Osaka, wat met 'n beenbesering gesukkel het met 6-1 en 6-4 oorrompel het. Wat die mans betref, het Alexander Zverev die Italiaaner Darderi vanoggend in skoonstelle met 6-2, 6-2 en 7-6 geklop. Alexander Bloks het op sy beurt die eerste Belgiese speler geword om vir die Amerikaanse Ope kwartfinale te kwalifiseer na sy 4-stel oorwinning oor Cerundolo. Dan was daar 5-stel oorwinnings vir Botik van de Zandskulp en ook vir Karin Khachanov. Dis die jongste dan vanaf die Amerikaanse Ope en ek is verloots vir RSG Sport.
8: Van plant tot by die pakhuis, van saad tot by die silo's en van kweek tot by die kliënt. Wanneer het by die landbousektor kom, is Hino daar om jou met ons verskeidenheid sterk, betroubare en veelzijdige vragmotors te help. Kom maak 'n draai tussen 12 en 15 Mei by Nampo Oesdag by die Hino Stalletjie. Kyk na al die vragmotors en vind uit hoe Hino Connect, My Hino Insurance en Hino Care Gap Cover jou besigheid kan bevoordeel. Hino. All the way.
9: Op en Wakker, net hier op RSG.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV bepalingsvoorwaardes en inligting aanlyn.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Ons is in Heidelberg. Ons is in Heidelberg in die Weskaap en ons gesels vanmôre met al die kultuurdraers van Heidelberg. Ons het gepraat met Sissel Uys, hy hier dorp ingeskryf vroeër. Ons het met hom Jan Hartnik gesels, hy het vir ons wonderlike stories vertel. Desiree van Deventer was hier so, hulle werk met die kankerpasiënte, maak kos vir hulle, versorg hulle. Hanlie Uys was ook, sy is die pannekoekdame. Ek moet vir Fina Netling van Kimberley vanmôre goeiemôre sê. Sy is ook 'n pannekoekbakker van formaat. Sy werk saam met Hanlie en sy is 87 jaar oud en bak nog steeds pannekoek. So daar is hy. Fina, goeiemôre. Hoopies ingeskakel en luister lekker. Ons het ook met hom Raymond gesels. Hy het die sopkombuis en hy is die barmhartige Samaritaan wat na 120 kinders op die dorp kyk. En nou sit ons volgende gaste hier so voor ons.
4: Drie legendes wat hier gereed sit. Hulle sit baie geduldig hier so en wag vir ons. Vanmôre hier so. Oom Henny Oudendal, goeiemôre. Baie dankie. Baie dankie dat jy hier so by ons is vanmôre hier by ons kultuurkaravaan op Heidelberg. Baie dankie dat ons hier in julle dorp kan wees. En ons het ook vir Nico Steyn hier so. Nico is een van die entrepreneurs van die dorp. Môre, baie dankie dat jy hier is.
5: Môre, baie dankie.
4: Is lekker om jou weer te sien. En dan was ook hier so vir oom Boesman Keizer, wat hier so met 'n ondeentheid in sy oog vir my staan en sit en staart. Môre, welkom hier so by ons. Is lekker om jou weer te sien. Baie Oom Henny, kom ons begin by jou. Vertel vir ons van jouself en van Heidelberg. Jy is 'n storieverteller. Vertel jy vir ons stories.
6: Ja, ja kyk, ek het maar hier gebore en ek het hier skool gegaan, laagskool op my plaas. En ek het die tyd groot geword wat kan nog met gesien word, maar nie gehoor ja. word. So, dat was maar, jy het die voornoosers geweest, want dan krijg jy. Maar dat was een lekker tijden, dat was het, daar was het geld he. Maar ons had gewerkt, en dat hebben we daarvoor betalen gekregen. Maar. En het gerieveke het ons niet gekregen, daar was die lopende water. Ja. Die water wat je was gebruikt moest maar met emmers gedragen worden. Die vieren wat je met hout maakt.
4: Ja.
6: En die toilet was een zinkgebouwje, omtrent zo'n 40, 50 meter van je huis af.
4: Net zo so,
6: jij deed even klaar, wat pijn, die was daar, kom maar, met die kastenwoliebordels.
4: Ja.
6: Die kasten, of je nou je toonzeer was, of je kopzeer was, dan was je, jij kreeg kasten.
4: En dan mag alles er
6: echt. En dan breng je die hele dag een kastenwoliebordel. Je hebt gezegd, moet weer een kastenwoliebordel na bij mij. Hij ziet, er staan nog twee bolletjes in de vertoonkast. Maar je moet wel, nou, dat was arm daar, maar dat was allemaal iets zo geleden, als het wel beter geweest. Mm. Was, yeah. Maar dat was lekker. Mm. Het was lekker om hier in Heidelberg gegroeid te worden. Ik denk Heidelberg is een landkanaal hier. Ons het hier plaats aanvallen, nie, ons het hier bij inbraken. Nie.
4: Yeah.
6: Dat is lekker om hier te blijven. Die mensen wat van buiten afkomen, die zijn allemaal. Dat is baie lekker om hier te blij. Kijk, bij mij is er nog een rek op, je kunt inrijden daar. Ik blij nog hier achter tralies.
4: Ja.
6: Zo, dat is baie lekker om hier te blij.
4: Je moet die radio zien.
6: En ons het, die mensen, het samenwerken. Je weet, als daar één zeer gereden, dan verloor het allemaal.
3: Ja.
6: Zo, dat is mijn verhaal.
3: So, Henny is 'n storie verteller, maar ons het nou nog 'n storie verteller hierso en dit is om Boesman wat ook hierso sit. En ons het gister al so heerlik gelag vir jou stories. Jy is so gewild en jy is so, ek wil nie sê berug nie, jy is so gewild. Dat ander mense stories oor jou vertel het. Nou, jy weg is gister, toe vertel ander mense nog stories oor jou ook. Oom Boesman, vertel vir ons, wie is jy in die dorp? Wat doen jy hierso? Hoe lank woon jy ook al hier?
7: Nee, ek is ook hier gebore op Heidelberg, maar ek heb hier intam dat bereik om af te tree. Ek blij nou deze daar op Reebok, dat is een plekje daar, strandplekje daarna bij Mosselbaai.
4: Ja.
3: Ja.
7: Maar hier achter julle in die Heidelberg Hotel en die bar, het maar die meeste stories uitgekom.
4: Dat is baie nabij namens, ja.
7: Ja.
3: Kijk hoe lach die dorpsmense hulle weet.
7: Ja. Hier was een hele klomp karakters, maar ek sal net so een paar opnoem.
4: Ja.
7: Om van potgieter, man.

Sean Reed, as jy onthou van In die Bos, daar waar ons uitgesaai het, hy was op ons verhoog, is lekker om hier ook in Johannesburg uit die atelier uit na hom te luister met onthou. Voor hierdie ene Louis Capaldi met Stay Love. Binnenkort nog musiek, is amper tyd vir die nuus. Gaan hierdie ene eerste met jou deel, maar Josie, a long time ago.

0: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
1: Ligblou skakerings vandag breek is weer eens tweede prys. Iewers mis ek uit op dagtreks saam met jou.

Die oorspronkelijke hoofsanger van Smokey, Chris Norman, een van sy solo treffers One Last Kiss. Karen is amper terug in die atelier met die nuus hooftrekke. Hier is Sterren Lam.

Terug na die mid-1980s met Lionel Richie se Hello en hello aan jou. Dis ons chill uur wat aangebreek het. Lekker om jou saam met ons te hê. Daar's Baby I Love Your Way, Michael Jackson se Heal the World en selfs Bob Dylan met Blowin' in the Wind, waarna jy kan uitsien. Hierdie een getiteld Porcelain Eyes. F.R. David.

Dis chill hier op RSG, Michael Franks met When Sly Calls. En voor dit Michael Jackson met Heal the World. Dis so 20 minute voor middernag. Hier's Melody nou met So Long en Bob Dylan se Blowin' in the Wind. Daar selfs Dan Petlansky met 'n liedjie getiteld Hallelujah, wanneer jy 'n bietjie later kan uitsien.

Percy Faith en sy orkes met A Summer Place. En dit bring ons by jou versoek, Jean Hofman van Hartenbos. Jy wil luister na die tweede deel uit Tchaikovsky's Symfonie nummer 5 in E mineur. Jy nooi vir Johan en Susan, Jaapie en Susan, Hendrina en Johan, Krishel en Gerard, dan ook Roda, om saam te luister.